0: Sí, Asa.
1: Esperanza. Wat die Nederlanders woord genoem het, kaap, de goede woord. En toen die Engelse woord van, toen zei hulle, Cape Town. Cape Town, en hulle Cape Town. Maar hier is alle nederzettings van verschillende Europese namen en woorden, wat nie in die Indiëse context relevant sê. Dus die naam kaart is in het woord. Wat die in volk, hy wat letterlijk verpest het, van mekaar te druk doen. Zo is het van die I'm going to go to the hospital.

0: Die rechte en dan is het voor vrouw als gans, vrouw nu en de man nu als gamie.
1: Ida, Corona, Amrit.